0: voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: nieuws van 3 uur.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: beter R-film dan in een Range Rover. Dus voor Joram van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus balken en de objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Dat land waar van school naar de koffieshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen koffieshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land dat

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: is één Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: ROC Theater.
1: Ja, en in het blokje theater heb ik hier naast mij staan Jacco van Holland. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En Jacco van Holland is wiskundeleraar geweest, heeft thans een schildersbedrijf, maar diep in zijn hart, en dat is ook in zijn gedrag tot uiting gekomen, wil hij ook wel theatermaker worden, zijn. En hij zit in de fase van, ja, de jonge kleuter zou je kunnen zeggen, die aan het springen is en aan het dansen is en heel graag met dat vak verder wil.
2: Dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Dat zou heel mooi zijn. En het nummer wat we net hebben gehoord, heb ik begrepen, van Snelle en
3: Zoe Levi.
1: Juist, de zangeres. Ja, dat vormt een beetje rode draad in je programma, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Het nummer gaat natuurlijk over uiteindelijk de dingen doen die je heel graag wilt doen. En zing maar alsof je een zanger bent. Dans maar alsof je een danser bent. En ik ga op het toneel staan alsof ik cabaretier ben.
1: Ja.
2: En dat is een droom die nu uit gaat komen. Dus ja. Dat.
1: Hoe lang heb je die droom al? Want ja, de overgang van wiskunde naar schilder is al fascinerend. En nu deze stap ook nog eens. Maar hoe lang
2: heb je... heel goed kent, valt het allemaal wel mee. Maar die droom die leeft al wel lang, hoor. Ik heb... Toen ik klein was, al veel stukken geschreven waar iedereen van zei, goh, grappig, leuk, moet je wat mee doen. En steeds dacht ik, ja, ik ga er wat mee doen. Maar ja, weet je, de mensen zijn ook 100 dingen zien die bepalen van, nou, laat maar. En uiteindelijk gebeurt er wat in je leven. En dan besluit je om het toch te gaan doen. Mm-hmm. En dat wordt nou aankomende woensdag voor de derde keer inmiddels al. Dus gaat ergens op lijken.
1: Je hebt een try-out, zou ik maar zeggen, gehad op Kasteel Hoekelum.
2: Ja, dat klopt.
1: En daarna heb je een voorstelling ergens in de maand mei gehad in Cultura.
2: Ja.
1: Hoe was dat om dan een try-out? Kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat is in een wat kleiner gezelschap. Maar voor het eerst op dat podium in Cultura. Wat ging er dan in de dagen daaraan voorafgaand door je heen?
2: Die try-out was in principe bedoeld om het gewoon een keer te doen. De mensen die in de zaal zaten, die zeiden, goh, dat is leuk. En dan moet je eigenlijk nog wat meer mee. Nou, toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken, Cultura gebeld van, goh, zou ik de zaal een keer kunnen huren? Nou, dat kon.
1: Ja, maar die mensen die dat zeiden, die beantwoorden eigenlijk een diepe roep vanuit jezelf, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. En uiteindelijk toch de stoute schoenen aangetrokken en de zaal gehuurd. Ja, dan komt het spannende moment dat je kaarten moet gaan verkopen.
1: Ja. Moet je dat dan alleen organiseren? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat gaat wel zo in zijn werk. Ja, ik had flyers laten drukken en in eerste instantie nog mensen die mij kennen of die me vaak kennen. Klanten van het schildersbedrijf.
1: Ja.
2: Dat soort mensen aangesproken. De vrienden en daar de vrienden van, die hoorden ervan. Dus uiteindelijk zat 31 mei de zaal tot de nok gevuld.
1: Prachtig.
2: En stond ik toch wel even met knikkende knietjes op het podium. Maar eenmaal gaande was het het leukste wat ik ooit heb gedaan op mijn trouwen en de kinderen krijgen na dan.
1: Ja.
2: Was dit, was fantastisch. Ja, echt heel erg leuk.
1: Dat is mooi, hè? Dat je van tevoren dus een gezonde spanning hebt. En eenmaal op het podium, zoals je dat vaker hoort, dan valt
2: dan
1: iets
2: valt
1: van
2: het
1: jou
2: weg. Ja, dan merk je van, want het verhaal zat ook wel echt goed in mijn hoofd. Ik wist ook wel van, nou, dat ga ik niet kwijtraken. Maar het is toch wel een dingetje. En hoe reageren de mensen? Vinden ze de verhalen mooi? Vinden ze mijn grappen leuk?
1: Zeg, en hoe lang duurde het optreden?
2: Een klein uurtje.
1: Een klein uur.
2: Ja,
1: moet je die teksten wel goed in de kop hebben.
2: Ja, ik heb hem nu ook iets verlengd. Een stukje toch weer toegevoegd. Want aldoende leert men ook wel. Dus toch weer dingen anders aangepakt. De grappen die ik heb anders aangekleed. Dus,
1: dat wil ik inderdaad ook vragen. Van, wat heb je nou geleerd uit de eerste voorstelling? Wat heb je kunnen veranderen? Wat heb je aan de feedback gehad die je gekregen hebt?
2: De feedback was dat ik toch af en toe wat meer tijd moet nemen. Ik ging wel snel door, zeg maar. Grappen verteld, volgende grap in principe.
1: Ja, ja. Dus iets meer pauze, iets meer rust.
2: Ja, iets meer de tijd nemen. En een grap die in mijn hoofd grappig is, moet je soms toch iets meer beeldend maken dan dat ik deed. En dat heb ik nu veranderd. Dus ik hoop dat dat een verbetering is weer, ja.
1: Dus je zegt dan eigenlijk dat je die momenten van rust wat meer kunt inlassen. En dan heb je ook eigenlijk wat meer contact met het publiek zelf.
2: Ja, dat is ook een van de dingen. Contact met het publiek.
1: Ja.
2: Dat is iets wat beter kon. Dus dat gaan we aankomende woensdag weer proberen.
1: Ja. En kun je vertellen, ja, wat voor soort cabaret is het? Want er zijn verschillende soorten cabaret. Van, laten we zeggen, de ouderwetse Toon Hermans tot en met Peter Pannenkoek en alles wat er tussenin zit. Ja. Waag jij jezelf te categoriseren ergens in een bepaalde klasse?
2: Nee. Mijn cabaretvoorstelling is een heel mooi verhaal over de dingen die ik heb meegemaakt.
1: Het is een persoonlijk verhaal.
2: Het is een persoonlijk verhaal. Met uitstappen naar herkenbare situaties in het dagelijks leven. Waar je tegenaan loopt. En wat grappig is in mijn ogen. Mm-hmm. Maar het is ook die kwetsbaarheid. Ik stel mezelf redelijk kwetsbaar op. Mm-hmm. Dat spreekt mensen ook wel aan. Dus het is zeker...
1: Dat heb je ook achteraf gehoord.
2: Ja, dat mensen toch wel met kippenvel in de zaal zaten. En dat vond ik wel een mooi complimentje.
1: Kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: Over?
1: Nou ja, over die kwetsbaarheden.
2: Ik heb best wat heftigs meegemaakt in mijn laatste fase van het onderwijs.
1: Ja. Was wiskundeleraar op een middelbare school in Veenendaal.
2: Ja, eerst Veenendaal. Dit gebeurde in Ede. Dat heeft in principe niks met school te maken. Maar een jongen die ging mij te lijf, zeg maar. En dat deed meer met me dan dat ik dacht dat het met me zou doen. En toen ben ik thuis na gaan denken, wat wil ik nu? Is dit wat ik wil? Moet ik iedere zondagavond met pijn in mijn buik maandag weer naar school gaan? Of gaan we gewoon iets anders doen? Nou, toen ben ik A, weer gaan schilderen. En B, heb ik toen bedacht van, nou, ik ga alles wat ik heb meegemaakt op papier zetten.
1: Ja.
2: En dat heb ik gedaan. Ja, en toen is uiteindelijk dit geboren.
1: Dus zo'n gebeurtenis heeft je ook wakker geschud?
2: Ja, dat heeft me behoorlijk wakker geschud. Ja. Ja, ja. Want ik ben toen even thuis geweest ook. Om na te denken, wat wil ik nu? En dat liedje van net heeft me daar ook wel bij geholpen. Van, ga nou eens doen wat je leuk vindt. Want je bent zo aan het draaien en aan het doen. Ga nou eens doen wat je leuk vindt. En ik was in Japan met mijn zoon, waar het ook een stuk over gaat. En daar gebeurde er gewoon iets magisch. Weet je wel? Dat je ergens bent en dat je denkt van oké, ik moet het nu gewoon anders gaan aanvliegen.
1: En dus heel ver weg in Japan, voorafgegaan door die nare gebeurtenissen op school. Die je ook chaos gaf, heb je een nieuwe ordening kunnen vinden.
2: Ja, zo is het precies gegaan. Ja.
1: En daar gaat het programma onder andere over.
2: Dat is een beetje de rode draad van het
1: dat
2: programma.
1: Dat is de rode draad. Ja. En ja, dat kan voor een heleboel mensen gelden die in de zaal zitten.
2: Ja, er zijn ook best wel voorbeelden van mensen die bij mij in de zaal zaten. Die de dag, de week, de maand daarna toch dingen in hun leven anders zijn gaan doen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou kunnen veroorzaken.
1: Ben je al bezig met een volgend programma? Ben je aan het schrijven?
2: Het is wel gek dat je nu dingen meemaakt. En dat je denkt van die moet ik even in mijn telefoon opslaan. Want voor een volgende keer. Ik denk wel dat ik dit nog een keer ga doen. Ja, want het zal woensdag stoppen denk ik.
1: Dan stopt dit programma.
2: Ja, dan is het voor de derde keer. Ik zou ook niet weten hoe ik het verder aan moest vliegen. Dus en dan gaan we langzaam weer iets schrijven. En dan zal het volgend jaar 1-2 keer weer. Gaan lukken, denk ik, hoop ik.
1: Een klein ander theater hier in de buurt?
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja. We gaan dus om ons heen kijken en wie weet waar het me weer brengt.
1: Wel leuk om te horen dat je naast dit eerste programma ook bezig bent met het opslaan van bepaalde gebeurtenissen. En daar mogelijk ook weer zaadjes in ziet voor een nieuw programma.
2: Ja, ja dat kan als iemand aanbelt van goh, wil je donateur worden van iets? En ik zeg van ik heb er al best wel veel, dus nee. Dat zij dan zeggen van, oh man, anders laat je er toch op bevallen. Mm-hmm. En dan gaat er bij mij wel weer iets rinkelen. Dus dan denk ik van, ach ja, dat kan. Dan kun je op het theater natuurlijk wel weer iets grappigs van maken. Ja.
1: Nou, wie weet dat in de komende tijd gebeuren. Ja. We richten ons nu eventjes op de voorstelling die gaat komen.
2: Ja, dat schiet op.
1: Dat is aanstaande woensdag.
2: Ja, 7 oktober.
1: 7
2: kwart over 8. Ja.
1: Om 7:15 in Cultura. Er zijn nog kaarten
2: te bestellen.
1: Er zijn
2: nog kaarten, zeker weten. Ja.
1: Dus ik hoop dat... Dit praatje met jou ertoe bijdraagt dat er meerdere mensen zullen komen.
2: Ja, dat zou heel
1: woensdagavond 7 oktober, 7:15 in Cultura. Het programma van Jacco van Holland.

0: NOC Geschiedenis.
1: Ja, we gaan een stuk geschiedenis bespreken samen met Germa Groothulze. Welkom Germa in de studio.
2: Dank je.

0: 1900.
1: Ja, het gaat met name over de zorg wat er dan de afgelopen 100 jaar is gebeurd. En wat er allemaal met de ziekenhuizen is gebeurd.
0: En hoe breng je dat in beeld?
1: Dat doen we door middel van een tentoonstelling waar dus grote dingen getoongesteld worden. Zoals dan, we hebben daar röntgenfoto's. Er komt van alles. Ja, ik zou zeggen, ja, dus eigenlijk door te veel om op te noemen. Mm-hmm. Ik wil het ook een beetje geheim houden, eerlijk gezegd. Een
0: beetje geheim houden?
1: Ja. Ik heb liever dat de mensen komen kijken.
0: Ja, maar als mensen komen kijken, willen ze iets weten natuurlijk.
1: Nou ja, goed.
0: Noem eens wat.
1: We hebben daar, dus wat ik zeg, iets over röntgenfoto's. We hebben met name heel veel informatie over het reilen en zeilen, hoe dat is gegaan met de zorg, over de ziekenhuizen, over de verzorgingstehuizen. Met name met de bleekneusjes, misschien wel bekend. Dat is
0: Vertel eens iets over de bleekneusjes. Dat is trouwens een algemene term. Ik kom zelf uit het westen, uit Den Haag, en daar had je ook bleekneusjes. Dus het zal een landelijk fenomeen zijn
1: dat
0: geweest.
1: Dat is inderdaad een landelijk fenomeen, maar eigenlijk met name uit het westen toch wel. Ja, dat waren dus kinderen die dus eigenlijk ondervoed waren of met tuberculose en dat soort zaken. Die kwamen dus vanuit het westen en hier naar de kuuroorden, tenminste naar de herstellingsoorde. En die werden daar behandeld en de bleekneusjes.
0: Kwamen die kinderen dan in een grote vakantie?
1: Dat was denk ik wel in de vakanties meestal, ja.
0: Ja, dus de bleekneusjes vanuit het westen, die konden genieten van de boslucht en hier weer wat opknappen.
1: Ja, dat ging eigenlijk vanaf de late 19e eeuw tot en met ongeveer 1970 zijn die hier naar het platteland gekomen, naar Ede dus.
0: Ja.
1: Om dat aan te sterken, daar ging het eigenlijk een beetje over.
0: Aansterken en natuurlijk spelvormen en activiteiten.
1: Dat was vroeger heel streng. Ik zou zeggen, er wordt heel veel over geëxposeerd bij ons op het moment over de bleekneusjes. En naast dat de bleekneusjes hebben we ook zijn we erg bezig momenteel met Gelderhorst. Het enige Nederlandse instituut voor oudere doven.
0: Ja.
1: En er zitten zelfs mensen die zitten doof en blind. En, daar besteden wij ook heel veel aandacht aan.
0: En op welke manier doen jullie dat dan? Want de Gelderhorst is natuurlijk wel een bekend gebouw, ook hier in Ede.
1: De historie wordt namelijk behandeld van hoe de Gelderhorst eigenlijk is ontstaan.
0: Ja.
1: Vanuit dove vreugd naar wat het nu is. Mm-hmm. En dat doen we door middel van filmpjes en voorwerpen en dat soort zaken.
0: Ja. En er wordt ook aandacht besteed aan hoe de interne communicatie binnen Gelderhorst is?
1: Ja, dat wordt ook de interne communicatie. Dat is met name met gebaren, hè?
0: Ja.
1: Gebaartaal.
0: Ja.
1: Ja. Ja, zelfs Ede heeft een eigen gebaar. Dat is een uitgestrekte hand met een vuist erop en een duim omhoog.
0: Ja. Ja.
1: En dat is eigenlijk het gebaar voor Ede.
0: Ja. Kun je nog iets meer vertellen over de lokale ontwikkeling van de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld, wat mij dan bezighoudt, het aantal huisartsen dat er vroeger was in vergelijking met nu. Wordt daar ook aandacht aan geschonken? Aan de verandering van kwantiteit, kwaliteit? Of?
1: Nou, dat moet ik helaas teleurstellen, want de huisartsen worden er niet meegenomen. Mm-hmm. We gaan als huisartsen hoofdzakelijk eigenlijk over de ziekenhuizen, de herstellingsoorden. Zoals bijvoorbeeld, je had de HORA. En dat is de herstellingsoord voor rijksambtenaren.
0: Ja.
1: En daar zit een hele geschiedenis achter. En dat is ook allemaal te zien. We hebben ook
0: nog een herstellingsoord in Lunteren gehad.
1: Ja, dat is voor onderwijzers. Ja. Dat wordt ook uiteraard behandeld.
0: Ja.
1: En eigenlijk wordt met de zorg is gegaan vanuit de laatste 100 jaar.
0: Ja, dan kun je zeggen, de herstellingsorden zijn er niet meer. De zorg is wat dat betreft een beetje afgeroopt.
1: Nou ja, het enige wat we nu nog hebben zijn eigenlijk de ziekenhuizen een beetje nog.
0: Ja.
1: En 87 is dus die officiële fusie gegaan tussen het Juliana ziekenhuis, streekziekenhuis en Pieter Pauw in Wageningen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is toen de tijd samen gegaan. En later heeft Juliana ziekenhuis in Veenendaal heeft zich erbij aangesloten.
0: Mm-hmm.
1: En in 2000 zijn alle vier locaties zijn definitief samengevoegd. En is alles verder gegaan onder de naam Ziekenhuis Gelderse Vallei.
0: Ja.
1: En de hele historie daarvan is ook allemaal te bekijken.
0: Ja, het is een

0: turbulente geschiedenis geweest. Want het heeft in de fusie nogal wat perikelen gegeven. Ja. Maar uiteindelijk is het op zijn pootjes terechtgekomen. En is het een meer een neutraal ziekenhuis geworden.
1: Ja, het waren dus verschillende geloven overtuigingen. Ja. Want Julianus ziekenhuis was een algemeen ziekenhuis.
0: Ja.
1: En het streekziekenhuis was protestant-christelijk.
0: En het streekziekenhuis in Bennekom.
1: Ja.
0: Ja. En dan hadden we ook nog een ziekenhuis in Renen.
1: Die ja, is ja. Nou, het wordt Veenendaal genoemd, maar het stond eigenlijk in Renen.
0: Ja. Renen, Veenendaal. Ja. Ja. Mm-hmm. Wordt er ook iets vermeld over de ontwikkeling van de particuliere klinieken die er tegenwoordig zijn? Een Bergman kliniek. Er zijn nogal wat particulieren die ook hier in Ede zitten.
1: Als ik het geweten had, hadden we ze meegenomen. Wat we wel hebben, dus heel kort.
0: Het hoort wel tot de recente geschiedenis.
1: Ja, ja, dus de recente, ja. Maar we zijn eigenlijk een beetje toch meer de historische kant ingegaan.
0: De historische kant.
1: Ja. Zo, ze zaten dus ook met de kazernes en dat soort zaken. We hadden hier ook een militair hospitaal.
0: Kijk.
1: En ja, dat weet niet iedereen, maar die zat op de Erikalaan. Mm-hmm. En ja, dat is nu momenteel is daar een gezondheidszorg daar.
0: Ja.
1: Zo'n gebouw. Ik weet niet zo hoe dat heet daar, maar dat is tegenwoordig. Vroeger was dat daar een militair hospitaal. Er waren ook echt zieke bedden. Er werd geopereerd. Van alles gedaan.
0: Okay. Ook daar wordt iets over tentoongesteld.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou Germa, ik wil je bedanken voor jouw toelichting. Op de expositie die in het Historisch Museum van Ede plaatsvindt. Met ingang van wanneer?
1: Vanaf volgende week 9e.
0: Vanaf 9 oktober, ja. En tot hoe lang vindt de expositie plaats? Tot hoe lang?
1: De exacte einddatum is nog niet bekend, maar het wordt medio februari volgend jaar.
0: Dus we hebben geruime tijd om naar het Historisch Museum in het centrum van Ede te komen en te kijken naar de ontwikkeling van de gezondheidszorg 100 jaar lang in Ede. Germa Groothulze, dank.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C Theater.
1: Ja, en in het blokje theater heb ik hier naast mij staan Jacco van Holland. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En Jacco van Holland is wiskundeleraar geweest. Heeft thans een schildersbedrijf. Maar diep in zijn hart, en dat is ook in zijn gedrag tot uiting gekomen, wil hij ook wel theatermaker worden, zijn. En hij zit in de fase van, ja, de jonge kleuter zou je kunnen zeggen, die aan het springen is en aan het dansen is. En heel graag met dat vak verder wil.
2: Dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Dat zou heel mooi zijn. En het nummer wat we net hebben gehoord, heb ik begrepen, van Snelle en
3: Zoe Levi.
1: Juist, de zangeres. Ja, dat vormt een beetje een rode draad in je programma, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Ja, het nummer gaat natuurlijk over uiteindelijk de dingen doen die je heel graag wilt doen. En ja, zing maar alsof je een zanger bent. Dans maar alsof je een danser bent. En ik ga op het toneel staan alsof ik cabaretier ben.
1: Ja.
2: En dat is een droom die nu uit gaat komen. Dus ja. Dat.
1: Hoe lang heb je die droom al? Want ja, de overgang van wiskunde naar schilder is al fascinerend. En nu deze stap ook nog eens. Maar ja, hoe lang
2: als je me heel goed kent, valt het allemaal wel mee. Maar die droom die leeft al wel lang, hoor. Ik heb toen ik klein was, al veel stukken geschreven waar iedereen van zei, goh, grappig, leuk, moet je wat mee doen. En steeds dacht ik, ja, ik ga er wat mee doen. Maar ja, weet je, de mensen is ook 100 dingen zien die bepalen van, nou, laat maar. En uiteindelijk gebeurt er wat in je leven. En dan, dan besluit je om het toch te gaan doen. Mm-hmm. En dat wordt nou aankomende woensdag voor de derde keer inmiddels al. Dus gaat ergens op lijken.
1: Je hebt een try-out, zou ik maar zeggen, gehad op Kasteel Hoekelum.
2: Ja, dat klopt.
1: En daarna heb je een voorstelling ergens in de maand mei gehad in Cultura.
2: Ja.
1: Hoe was dat om dan een try-out? Kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat is in een wat kleiner gezelschap. Maar voor het eerst op dat podium in Cultura. Wat ging er dan in de dagen daaraan voorafgaand door je heen?
2: Die try-out was in principe bedoeld om het gewoon een keer te doen. De mensen die in de zaal zaten, die zeiden, goh, dat is leuk. En dan moet je eigenlijk nog wat meer mee. Nou, toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken, Cultura gebeld van, goh, zou ik de zaal een keer kunnen huren? Nou, dat kon.
1: Ja, maar die mensen die dat zeiden, die beantwoorden eigenlijk een diepe roep vanuit jezelf, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. En uiteindelijk toch de stoute schoenen aangetrokken en de zaal gehuurd. Ja, dan komt het spannende moment dat je kaarten moet gaan verkopen.
1: Ja. En moet je dat dan alleen organiseren? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat gaat wel zo in zijn werk. Ja, ik had flyers laten drukken en in eerste instantie nog mensen die mij kennen of die me vaak kennen. Klanten van het schildersbedrijf.
1: Ja.
2: Dat soort mensen aangesproken. De vrienden en daar de vrienden van, die hoorden ervan. Dus uiteindelijk zat 31 mei de zaal tot de nok gevuld.
1: Prachtig.
2: En stond ik toch wel even met knikkende knietjes op het podium. Maar eenmaal gaande was het het leukste wat ik ooit heb gedaan op mijn trouwen en de kinderen krijgen na dan.
1: Ja.
2: Was dit, was fantastisch. Ja, echt heel erg leuk.
1: Dat is mooi, hè? Dat je van tevoren dus een gezonde spanning hebt. En eenmaal op het podium, zoals je dat vaker hoort, dan valt
2: dan
1: iets
2: valt
1: van
2: het
1: jou
2: weg. Ja, dan merk je van, want het verhaal zat ook wel echt goed in mijn hoofd. Ik wist ook wel van, nou, dat ga ik niet kwijtraken. Maar het is toch wel een dingetje. En hoe reageren de mensen? Vinden ze de verhalen mooi? Vinden ze mijn grappen leuk?
1: Zeg, en hoe lang duurde het optreden?
2: Een klein uurtje.
1: Een klein uur.
2: Ja,
1: moet je die teksten wel goed in de kop hebben.
2: Ja, ik heb er nu ook iets verlengd. Een stukje toch weer toegevoegd. Want aldoende leert men ook wel. Dus toch weer dingen anders aangepakt. De grappen die ik heb anders aangekleed. Dus
1: dat wil ik inderdaad ook vragen. Van, wat heb je nou geleerd uit de eerste voorstelling? Wat heb je kunnen veranderen? Wat heb je aan de feedback gehad die je gekregen hebt?
2: De feedback was dat ik toch af en toe wat meer tijd moet nemen. Ik ging wel snel door, zeg maar. Grappen verteld, volgende grap in principe.
1: Ja, ja. Dus iets meer pauze, iets meer rust.
2: Ja, iets meer de tijd nemen. En een grap die in mijn hoofd grappig is, moet je soms toch iets meer beeldend maken dan dat ik deed. En dat heb ik nu veranderd. Dus ik hoop dat dat een verbetering is weer, ja.
1: Dus je zegt dan eigenlijk dat je die momenten van rust wat meer kunt inlassen. En dan heb je ook eigenlijk wat meer contact met het publiek zelf.
2: Ja, dat is ook een van de dingen. Contact met het publiek.
1: Ja.
2: Dat is iets wat beter kon. Dus dat gaan we aankomende woensdag weer proberen.
1: Ja. En kun je vertellen, ja, wat voor soort cabaret is het? Want er zijn verschillende soorten cabaret. Van, laten we zeggen, de ouderwetse Toon Hermans tot en met Peter Pannenkoek en alles wat er tussenin zit. Ja. Waag jij jezelf te categoriseren ergens in een bepaalde klasse?
2: Nee. Mijn cabaretvoorstelling is een heel mooi verhaal over de dingen die ik heb meegemaakt.
1: Het is een persoonlijk verhaal.
2: Met uitstappen naar herkenbare situaties in het dagelijks leven. Waar je tegenaan loopt en wat grappig is in mijn ogen. Mm-hmm. Maar het is ook die kwetsbaarheid. Ik stel mezelf redelijk kwetsbaar op. Mm-hmm. Dat spreekt mensen ook wel aan. Dus het is zeker.
1: Dat heb je ook achteraf gehoord.
2: Ja, dat mensen toch wel met kippenvel in de zaal zaten. En dat vond ik wel een mooi complimentje.
1: Kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: Over?
1: Nou ja, over die kwetsbaarheden.
2: Ik heb best wat heftigs meegemaakt in mijn laatste fase van het onderwijs.
1: Ja. Want je was wiskundeleraar op een middelbare school in Veenendaal, geloof
2: ik? Ja, eerst Veenendaal. Dit gebeurde in Ede. Dat heeft in principe niks met school te maken. Maar een jongen die ging met mij te lijf, zeg maar. Hmm. En dat deed meer met me dan dat ik dacht dat het met me zou doen. En toen ben ik thuis na gaan denken, wat wil ik nu? Is dit wat ik wil? Moet ik iedere zondagavond met pijn in mijn buik maandag weer naar school gaan? Of gaan we gewoon iets anders doen? Nou, toen ben ik A, weer gaan schilderen. En B, heb ik toen bedacht van, ik ga alles wat ik heb meegemaakt op papier zetten.
1: Ja.
2: En dat heb ik gedaan. Ja, en toen is uiteindelijk dit geboren.
1: Dus zo'n gebeurtenis heeft je ook wakker geschud?
2: Ja, dat heeft me behoorlijk wakker geschud. Ja. Ja, ja. Want ik ben toen even thuis geweest ook. Om na te denken, wat wil ik nu? En dat liedje van net heeft me daar ook wel bij geholpen. Ga nou eens doen wat je leuk vindt. Want je bent zo aan het draaien en aan het doen. Ga nou eens doen wat je leuk vindt. En ik was in Japan met mijn zoon, waar het ook een stuk over gaat. En daar gebeurde er gewoon iets magisch. Weet je wel? Dat je ergens bent en dat je denkt van ik moet het nu gewoon anders gaan aanvliegen.
1: En dus heel ver weg in Japan, voorafgegaan door die nare gebeurtenissen op school. Die je ook chaos gaf, heb je een nieuwe ordening kunnen vinden.
2: Ja, zo is het precies gegaan, ja.
1: En daar gaat het programma onder andere over.
2: Dat is een beetje de rode draad van het programma.
1: Dat is de rode draad. Ja. En ja, dat kan voor een heleboel mensen gelden die in de zaal zitten.
2: Ja, er zijn ook best wel voorbeelden van mensen die bij mij in de zaal zaten. Die de dag, de week, de maand daarna toch dingen in hun leven anders zijn gaan doen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou kunnen veroorzaken.
1: Ben je al bezig met een volgend programma? Ben je aan het schrijven?
2: Het is wel gek dat je nu dingen meemaakt en dat je denkt van die moet ik even in mijn telefoon opslaan. Want voor een volgende keer, ik denk wel dat ik dit nog een keer ga doen. Ja, want het zal woensdag stoppen, denk ik.
1: Dan stopt dit programma.
2: Ja, dan is het voor de derde keer. Ik zou ook niet weten hoe ik het verder aan moest vliegen. Dus dan gaan we langzaam weer iets schrijven en dan zal het volgend jaar 1-2 keer weer. Gaan lukken, denk ik. Hoop ik.
1: Klein ander theater hier in de buurt.
2: Ja,
1: is dat
2: iets? Bijvoorbeeld. Ja. We gaan dus om ons heen kijken en wie weet waar het me weer brengt.
1: Wel leuk om te horen dat je naast dit eerste programma ook bezig bent met het opslaan van bepaalde gebeurtenissen en daar mogelijk ook weer zaadjes in ziet voor een nieuw programma.
2: Ja, dat kan. Als iemand aanbelt van wil je donateur worden van iets en ik zeg van ik heb er al best wel veel, dus nee. Dat zij dan zeggen van, anders laat je er toch op bevallen. Mm-hmm. En dan gaat er bij mij wel weer iets rinkelen. Dus ik denk van, kun je op het theater natuurlijk wel weer iets grappigs van maken. Ja.
1: Nou, wie weet dat in de komende tijd gebeuren. Ja. We richten ons nu eventjes op de voorstelling die gaat komen.
2: Ja, dat schiet op.
1: Dat is aanstaande woensdag.
2: Ja, 7 oktober. 7 kwart oktober. Over 8, ja.
1: Om 7:15 in Cultura. Er zijn nog kaarten
2: Kaarten, zeker weten. Ja.
1: Dus ik hoop dat dit praatje met jou ertoe bijdraagt dat er meerdere mensen zullen komen.
2: Ja, dat zou heel
1: woensdagavond 7 oktober, 7:15 in Cultura. Het programma van Jacco van Holland.

0: Knot Neres.
1: Ja, en de menselijke maat, daar gaan we het over hebben, Sjors. Ik ben heel benieuwd hoe jij de menselijke maat uitmeet.
2: Dank je. We gaan het horen. Menselijke maat. Soms lijkt de democratie compleet te falen. De meeste mensen houden van hun werk, of althans moeten toegeven dat ze niet zonder hun werk kunnen. Niet alleen voor het beleg op hun brood, maar ook uit een oogpunt van interesse, zelfontplooiing en sociale contacten. Er is ook werk waarvan de meeste mensen zeggen dat is prachtig. Denk aan meubels maken of mensen helpen met revalidatie. En toch is het ons overkomen, hoewel de meerderheid dat niet wilde, dat dit prachtige werk is verdwenen of gaat verdwijnen. Machines hebben de meubelmakerij ontmenselijkt. Robots staan op het punt de zorgmedewerker te verdringen. Dit verschijnsel dat slechte dingen gebeuren in weerwil van de beschaving kenden we helaas. Wetenschappers waarschuwden voor de gevaarlijke kanten van kernenergie, toch schiepen mensen de atoombom. En ze aarzelden niet hem te gebruiken ook. Niet tegen boze slechteriken, nee, ze gooiden er onschuldige mensen mee dood, uit kille berekening. Er waren gelukkig ook minder rampzalige voorbeelden van op hol geslagen minderheden. We vertrouwden op ieders eerlijkheid en sociale controle op de werkvloer. Totdat slimmerikken een verdienmodel ontwierpen en de prikklok invoerden. Zo kon de baas tot op de minuut uitrekenen of Jan en Marie wel of niet tijd van hem stalen. Er reden vuilnismannen door onze straten, luid, lachend of pratend. Ja, soms spuugden ze op de stoep of floten de meisjes na. Er bezemden menselijke brigades door de steden om de pleinen schoon te houden. Ja, een enkeling kreeg op zijn 50ste last van zijn rug. Er stonden perronchefs langs het spoor om de orde te bewaren en mensen te helpen met een vraag of koffer. Ja, niet iedereen vond dat prettig of zelfs nodig. Maar anno nu klagen we dat de sociale cohesie ontbreekt. Of dat bladblazers en bezemkarren zo'n herrie maken. Wilde de meerderheid in ons land nu echt dat de straten zo kil en machinaal werden? Toen de drone werd uitgevonden, werd door de technocraten overdadig gewezen op de vele voordelen. Medicijnen en pakketjes konden door de lucht veel sneller worden bezorgd. Maar oorlogszuchtigen zagen stilletjes ook nieuwe kansen. Nu zal de vooruitgang ons dan gaan helpen met AI. Over de verwachte zegeningen zal ik niet uitweiden. We hebben ze al lang gehoord en gezien. Houden tegelijkertijd ons hart vast. Hoe komt het toch dat wij als menselijke beschaving er niet in slagen om onze eigen gaven en verworvenheden ten goede te richten? Komt het echt omdat we allemaal verschillende opvattingen hebben over wat goed is? Of komt het omdat leiderschap zo vreselijk lastig is? Van de zomer waren we met onze kleinzoons in de apenhul. Er zat een gorillaman op een eilandje leiding te geven aan zijn groep. Hij moest de jonge mannen in het gareel en zijn vrouwtjes te vriend houden en de kleintjes helpen opvoeden. De arme kerel keek als een bezetene om zich heen en had geen moment rust. Ja, echt leiding geven is dienen en zelfopoffering. En dat brengen te veel leiders.

0: van 2 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: andersom. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is één Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond gaan we luisteren naar de organist Ignaas Michiels, die afgelopen zomer ook nog hier in de Oude Kerk in Ede concerteerde. Ignaas Michiels, geboren in Brugge op 7 december 1963. Hij studeerde orgel, piano en klaversymbool aan het conservatorium van zijn geboortestad Brugge. In 1986 werd hij laureaat aan het Lemmens Instituut in Leuven. Hij volgde verdere studies achtereenvolgens bij Robert Anderson aan de Southern Methodist University in Dallas, aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel bij Herman Verschagen en bij Odile Pierre aan het Conservatoire National de Paris, waar hij de Prix d'Excellence verwierf. Aan het Koninklijke Conservatorium te Gent behaalde hij het hoge diploma voor orgel. Ignaas Michiels is leraar aan het Brugge Conservatorium en doseert eveneens orgel aan het Koninklijke Conservatorium Gent, Hogeschool Gent, Departement Muziek en Dramatische Kunst. Hij was van 1990 tot 2005 de dirigent van het Brugge Oratorium Koor Cantores, waar hij verschillende werken van meesters uitvoerde. Hij speelt op het orgel van de Salvador-kathedraal in Brugge en we gaan allereerst luisteren naar een werk van Gabriel Pierney, Trappiestes opus 29, en het bestaat uit de volgende delen: prelude, cantilene en scherzando.

Het orgel in de kathedraal in Brugge was oorspronkelijk een orgelgebouw door Van Einde. Maar in 1936 kreeg de orgelbouwer Kleis opdracht om een nieuw orgel te bouwen. In eerste instantie stond dit in de oude kast van het Van de Einde orgel. En deze opname is ook een opname waar het orgel nog in die oude kast is. Want dit is een opname uit 2005. Het nieuwe orgel, dat is zeer modern qua uiterlijk. En klankmatig schijnt het nog iets voller, nog iets mooier te zijn. U moet maar even op Google kijken om het nieuwe orgel te zien. Het is werkelijk een imposant orgel om te zien. Het volgende werk waar we naar gaan luisteren is een werk van Marcel Dupré. En wel het Canzona.

Het laatste werk wat we gaan beluisteren van Ignaz Michiels is het Chaconne in D mineur, Bachwerken 1004, in een bewerking van Ulysse Matthey.

Dit was dan het programma Orgelmuziek van vanavond. De techniek was in handen van Harro Timmerman. De samenstelling als vanouds Anton Kanens en uw presentator vanavond Kees Quint. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Goedenavond lieve mensen, fijn dat u luistert. Misschien bent u een trouwe luisteraar of hebt u net uw nieuwe radio aangesloten en bent u toevallig hierop afgestemd. Misschien gaat u wekelijks naar de kerk of herkent u zich meer in D.C. Lewis die we zojuist hoorden. Wat de reden ook is, welkom bij Zingend Geloven hier op Eén Vallei.
1: Ja, ook namens mij een hartelijk welkom. De techniek vanavond ligt in de handen van Harro Timmerman. Dank daarvoor. Presentatie in de handen van mijn vrouw Marie en ik Wiebe. Marie en ik, even iets over ons. Niet al te langer, maar we zijn de laatste tijd best wel druk. Wij zijn namelijk net verhuisd naar Barneveld. Dat is heel gaaf, maar ook wel best veel werk. Om zo van je nieuwe huisje ook echt een soort thuisje te maken. En in de Bijbel wordt het woord huis ook vaak gebruikt, of het woord thuis. En daar gaan we het vanavond een beetje over hebben. Christelijke liederen met als thema huis en thuis en wat dat allemaal kan betekenen. We beginnen met twee intochtsliederen. De vreugde voert ons naar dit huis. En daarna psalmen voor nu met Wat hou ik van uw huis.

Wat hou ik van uw huis? Een vogel is er thuis. Een bekend en geliefd beeld voor velen. We hebben het dan over de kerk, de tempel, over Gods huis waar hij ons welkom heet met open armen. We luisteren naar Schrijvers voor Gerechtigheid en naar Psalm 84.

0: Ja, Marie en ik zitten er nu dus nog middenin in de verhuizing. En u zult het vast nog wel herkennen. Verhuizen, dat is niet altijd makkelijk. Soms is verhuizen wel heel leuk. Je krijgt een mooiere of grotere tuin, een fijnere keuken. Of je ziet eindelijk kans voor een kinderwens. Maar verhuizen kan ook heel anders voelen. Misschien verhuis je wel omdat je steeds meer zorg nodig hebt. Of omdat je alleen bent komen te staan. Misschien omdat je gevaar loopt door gasboringen, aardbevingen of door oorlogen.
1: In Matteüs 7 zegt Jezus het volgende. Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige man die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.
0: Daar gaan we naar luisteren. Liederen daarover. We luisteren naar Ik heb de vaste grond gevonden door het Samenzangkoor Kampen. Daarna U kennen uit en tot uw leven door Joy Wilkens. Uitvoering door Philips in het Petrus in het Land. En daarna I heard the voice of Jesus say door de Catholic Music Initiative. Nu eerst Ik heb de vaste grond gevonden.

Dat was de Catholic Music Initiative met het lied I Heard the Voice of Jesus Say. In het Nederlands ook wel bekend als Ik hoorde hoe hij tot mij sprak. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Lezen we in Johannes 14. Het hiernamaals, de hemel, als een soort huis, een thuis, als eindbestemming. Zo zou je het dus ook kunnen lezen, het woord huis in de Bijbel. We luisteren naar Jim Reeves en Elvis Presley. Het lied van Jim Reeves is This World Is Not My Home. Aansluitend Elvis met In My Father's House.

Er is nogal wat om hem te doen de laatste tijd. Seffa, de bekeerde DJ, weet velen te bereiken met zijn meeslepende concerten vol christelijke liederen, maar wordt vanuit de orthodoxe hoek met argwaan bekeken, zo niet versmaad. Hoe dan ook, dit gedragen lied willen we u niet onthouden. Want Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Straks dus Amazing Grace door Seffa. Maar nu eerst, Joke Buijs, is uw paspoort getekend.

Dat was dus Sefa met Amazing Grace. We zijn dus, we hebben het vanavond over huis en over thuis en over verhuizen. Huis kan dus meerdere betekenissen hebben in de Bijbel. Je hebt een stukje kerk dat het kan betekenen, of het fundament misschien waar je je leven op bouwt. We zijn nu dus bij het stukje huis als soort van ja, het huis waar we ooit heen mogen misschien. Of het huis in ieder geval van God en waar Christus vertoeven. Over die hoop dat we er ooit heen mogen zingt het Urker Halleluja nu met het lied Ik zie een poort wijd openstaan.

Urke, halleluja, met het welbekende Ik zie een poort wijd openstaan. Het is bijna 8 uur, we gaan afronden. Dank voor het luisteren naar Zingend Geloven hier op Eén Vallei. Haro, bedankt voor de techniek. We sluiten af met de Psalmproject. Een lied dat je mag zien als een zegenlied, maar ook als een oproep. Een bewerking op Psalm 133, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Graag tot de volgende keer. En aan ieder van ons die onderweg is, wil ik zeggen, wel thuis.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Studio C, het culturele programma van Radio 1 Vallei. Voor de gehele regio Veenendaal, Reden, Scherpenzeel, Ede, etc. etc. Vandaag hebben we vier elementen in ons programma. We beginnen straks met de column van George Knotneres. Hij gaat het hebben over de menselijke maat. Daarna hebben we een gesprek met Jacco van Holland uit Bennekom. Hij is een beginnende, maar aanstormende cabaretier die op 7 oktober in Cultura weer een optreden heeft. Vervolgens hebben we Germar Groothulze. Hij is bestuurslid van het Historisch Museum in Ede. En hij vertelt over de expositie 100 jaar gezondheidszorg in Ede, die in dat Historisch Museum in Ede te zien valt. En tenslotte hebben we een dichteres, dat is Rita de Bie. En zij zal enkele gedichten voordragen. En wij praten onder andere over de kracht van de poëzie. En over de vraag, ja, hoe ontstaat nou een gedicht? De muzikale opening ligt in handen van de Française Sao de Sacazan. En zij vraagt, zeg me dat je van mij houdt. Dis-moi que tu m'aimes.

0: van George Knotnerus.
1: Ja, en de menselijke maat, daar gaan we het over hebben, George. Ik ben heel benieuwd hoe jij de menselijke maat uitmeet.
2: Dank je. We gaan het horen. Menselijke maat. Soms lijkt de democratie compleet te falen. De meeste mensen houden van hun werk, of althans moeten toegeven dat ze niet zonder hun werk kunnen. Niet alleen voor het beleg op hun brood, maar ook uit een oogpunt van interesse, zelfontplooiing en sociale contacten. Er is ook werk waarvan de meeste mensen zeggen dat is prachtig. Denk aan meubels maken of mensen helpen met revalidatie. En toch is het ons overkomen, hoewel de meerderheid dat niet wilde, dat dit prachtige werk is verdwenen of gaat verdwijnen. Machines hebben de meubelmakerij ontmenselijkt. Robots staan op het punt de zorgmedewerker te verdringen. Dit verschijnsel dat slechte dingen gebeuren in weerwil van de beschaving kenden we helaas. Wetenschappers waarschuwden voor de gevaarlijke kanten van kernenergie, toch schiepen mensen de atoombom. En ze aarzelden niet hem te gebruiken ook. Niet tegen boze slechterikken, nee, ze gooiden er onschuldige mensen mee dood, uit kille berekening. Er waren gelukkig ook minder rampzalige voorbeelden van op hol geslagen minderheden. We vertrouwden op ieders eerlijkheid en sociale controle op de werkvloer. Totdat slimmerikken een verdienmodel ontwierpen en de prikklok invoerden. Zo kon de baas tot op de minuut uitrekenen of Jan en Marie wel of niet tijd van hem stalen. Er reden vuilnismannen door onze straten, luid, lachend of pratend. Ja, soms spuugden ze op de stoep of floten de meisjes na. Er bezemden menselijke brigades door de steden om de pleinen schoon te houden. Ja, een enkeling kreeg op zijn 50ste last van zijn rug. Er stonden peronchefs langs het spoor om de orde te bewaren en mensen te helpen met een vraag of koffer. Ja, niet iedereen vond dat prettig of zelfs nodig. Maar anno nu klagen we dat de sociale cohesie ontbreekt. Of dat bladblazers en bezemkarren zo'n herrie maken. Wilde de meerderheid in ons land nu echt dat de straten zo kil en machinaal werden? Toen de drone werd uitgevonden, werd door de technocraten overdadig gewezen op de vele voordelen. Medicijnen en pakketjes konden door de lucht veel sneller worden bezorgd. Maar oorlogszuchtigen zagen stilletjes ook nieuwe kansen. Nu zal de vooruitgang ons dan gaan helpen met AI. Over de verwachte zegeningen zal ik niet uitweiden. We hebben ze al lang gehoord en gezien. Houden tegelijkertijd ons hart vast. Hoe komt het toch dat wij als menselijke beschaving er niet in slagen om onze eigen gaven en verworvenheden ten goede te richten? Komt het echt omdat we allemaal verschillende opvattingen hebben over wat goed is? Of komt het omdat leiderschap zo vreselijk lastig is? Van de zomer waren we met onze kleinzoons in de apenhul. Er zat een gorillaman op een eilandje leiding te geven aan zijn groep. Hij moest de jonge mannen in het gareel en zijn vrouwtjes te vriend houden en de kleintjes helpen opvoeden. De arme kerel keek als een bezetene om zich heen en had geen moment rust. Ja, echt leiding geven is dienen en zelfopoffering. En dat brengen te veel leiders niet op.

0: Studio C Theater.
1: Ja, en in het blokje theater heb ik hier naast mij staan Jacco van Holland. Welkom.
2: Dankjewel.
1: En Jacco van Holland is wiskundeleraar geweest. Heeft thans een schildersbedrijf. Maar diep in zijn hart, en dat is ook in zijn gedrag tot uiting gekomen, wil hij ook wel theatermaker worden, zijn. En hij zit in de fase van, ja, de jonge kleuter zou je kunnen zeggen, die aan het springen is en aan het dansen is. En heel graag met dat vak verder wil.
2: Dat zou heel mooi zijn, ja.
1: Dat zou heel mooi zijn. En het nummer wat we net hebben gehoord, heb ik begrepen, van Snelle en
3: Zoe Levi.
1: Juist, de zangeres. Ja, dat vormt een beetje rode draad in je programma, heb ik begrepen. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Ja, het nummer gaat natuurlijk over uiteindelijk de dingen doen die je heel graag wilt doen. En ja, zing maar alsof je een zanger bent. Dans maar alsof je een danser bent. En ik ga op het toneel staan alsof ik cabaretier ben.
1: Ja.
2: En dat is een droom die nu uit gaat komen. Dus ja. Ja. Dat.
1: Hoe lang heb je die droom al? Want ja, de overgang van wiskunde naar schilder is al fascinerend. En nu deze stap ook nog eens. Maar ja, hoe lang
2: als je me heel goed kent, valt het allemaal wel mee. Maar ja, die droom die leeft al wel lang, hoor. Ik heb toen ik klein was, al veel stukken geschreven waar iedereen van zei, goh, grappig, leuk, moet je wat mee doen. En steeds dacht ik, ja, ik ga er wat mee doen. Maar ja, weet je, de mensen is ook 100 dingen zien die bepalen van, nou, laat maar. En uiteindelijk gebeurt er wat in je leven. En dan, dan besluit je om het toch te gaan doen. Mm-hmm. En dat wordt nou aankomende woensdag voor de derde keer inmiddels al. Dus het gaat ergens op lijken.
1: Je hebt een try-out, zou ik maar zeggen, gehad op Kasteel Hoekelum.
2: Ja, dat klopt.
1: En daarna heb je een voorstelling ergens in de maand mei gehad in Cultura.
2: Ja.
1: Hoe was dat om dan een try-out? Kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat is in een wat kleiner gezelschap. Maar voor het eerst op dat podium in Cultura. Wat ging er dan in de dagen daaraan voorafgaand door je heen?
2: Die try-out was in principe bedoeld om het gewoon een keer te doen. De mensen die in de zaal zaten, die zeiden, goh, dat is leuk. En dan moet je eigenlijk nog wat meer mee. Nou, toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken, Cultura gebeld van, goh, zou ik de zaal een keer kunnen huren? Nou, dat kon.
1: Ja, maar die mensen die dat zeiden, die beantwoorden eigenlijk een diepe roep vanuit jezelf, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. En uiteindelijk toch de stoute schoenen aangetrokken en de zaal gehuurd. Ja, dan komt het spannende moment dat je kaarten moet gaan verkopen.
1: Ja. En moet je dat dan alleen organiseren? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat gaat wel zo in zijn werk. Ja, ik had flyers laten drukken en in eerste instantie nog mensen die mij kennen of die me vaak kennen. Klanten van het schildersbedrijf.
1: Ja.
2: Dat soort mensen aangesproken. De vrienden en daar de vrienden van, die hoorden ervan. Dus uiteindelijk zat 31 mei de zaal tot de nok gevuld.
1: Prachtig.
2: En stond ik toch wel even met knikkende knietjes op het podium. Maar eenmaal gaande was het het leukste wat ik ooit heb gedaan op mijn trouwen en de kinderen krijgen na dan.
1: Ja.
2: Was dit, was fantastisch. Ja, echt heel erg leuk.
1: Dat is mooi, hè? Dat je van tevoren dus een gezonde spanning hebt. En eenmaal op het podium, zoals je dat vaker hoort, dan valt het
2: weg. Ja, dan merk je van, want het verhaal zat ook wel echt goed in mijn hoofd. Ik wist ook wel van, nou, dat ga ik niet kwijtraken. Maar ja, het is toch wel een dingetje. En hoe reageren de mensen? Vinden ze de verhalen mooi? Vinden ze mijn grappen leuk?
1: Zeg, en hoe lang duurde het optreden?
2: Een klein uurtje.
1: Een klein uur. Ja, moet je die teksten wel goed in de kop hebben.
2: Ja, ik heb hem nu ook iets verlengd. Een stukje toch weer toegevoegd. Want aldoende leert men ook wel. Dus toch weer dingen anders aangepakt. De grappen die ik heb anders aangekleed. Dus,
1: dat wil ik inderdaad ook vragen. Van, wat heb je nou geleerd uit de eerste voorstelling? Wat heb je kunnen veranderen? Wat heb je aan de feedback gehad die je gekregen hebt?
2: De feedback was dat ik toch af en toe wat meer tijd moet nemen. Ik ging wel snel door, zeg maar. Grappen verteld, volgende grap in principe.
1: Ja, ja. Dus iets meer pauze, iets meer rust.
2: Ja, iets meer de tijd nemen. En een grap die in mijn hoofd grappig is, moet je soms toch iets meer beeldend maken dan dat ik deed. En dat heb ik nu veranderd. Dus ik hoop dat dat een verbetering is weer, ja.
1: Dus je zegt dan eigenlijk dat je die momenten van rust wat meer kunt inlassen. En dan heb je ook eigenlijk wat meer contact met het publiek zelf.
2: Ja, dat is ook een van de dingen. Contact met het publiek.
1: Ja.
2: Dat is iets wat beter kon. Dus dat gaan we aankomende woensdag weer proberen.
1: Ja. En kun je vertellen, ja, wat voor soort cabaret is het? Want er zijn verschillende soorten cabaret. Van, laten we zeggen, de ouderwetse Toon Hermans tot en met Peter Pannenkoek en alles wat ertussenin zit. Nee. Waag jij jezelf te categoriseren ergens in een bepaalde klasse?
2: Nee. Mijn cabaretvoorstelling is een heel mooi verhaal over de dingen die ik heb meegemaakt.
1: Het is een persoonlijk verhaal.
2: Met uitstappen naar herkenbare situaties in het dagelijks leven. Waar je tegenaan loopt. En wat grappig is in mijn ogen. Mm-hmm. Maar het is ook die kwetsbaarheid. Ik stel mezelf redelijk kwetsbaar op. Mm-hmm. Dat spreekt mensen ook wel aan. Dus het is zeker...
1: Dat heb je ook achteraf gehoord.
2: Ja, dat mensen toch wel met kippenvel in de zaal zaten. En dat vond ik wel een mooi complimentje.
1: Kun je een tipje van de sluier oplichten?
2: Over?
1: Over die kwetsbaarheden.
2: Ik heb best wat heftigs meegemaakt in mijn laatste fase van het onderwijs.
1: Ja. Was wiskundeleraar op een middelbare school in Veenendaal.
2: Ja, eerst Veenendaal. Dit gebeurde in Ede. Dat heeft in principe niks met school te maken. Maar een jongen die ging mij te lijf, zeg maar. En dat deed meer met me dan dat ik dacht dat het met me zou doen. Toen ben ik thuis na gaan denken, wat wil ik nu? Is dit wat ik wil? Moet ik iedere zondagavond met pijn in mijn buik maandag weer naar school gaan? Of gaan we gewoon iets anders doen? Nou, toen ben ik A, weer gaan schilderen. En B, heb ik toen bedacht van... Nou, ik ga alles wat ik heb meegemaakt op papier zetten.
1: Ja.
2: En dat heb ik gedaan. Ja, en toen is uiteindelijk dit geboren.
1: Dus zo'n gebeurtenis heeft je ook wakker geschud?
2: Ja, dat heeft me behoorlijk wakker geschud. Ja. Ja, ja. Want ik ben toen even thuis geweest ook. Om na te denken, wat wil ik nu? En dat liedje van net heeft me daar ook wel bij geholpen. Van, ga nou eens doen wat je leuk vindt. Want je bent zo aan het draaien en aan het doen. Ga nou eens doen wat je leuk vindt. En ik was in Japan met mijn zoon, waar het ook een stuk over gaat. En daar gebeurde er gewoon iets magisch. Weet je wel? Dat je ergens bent en dat je denkt van oké, ik moet het nu gewoon anders gaan aanvliegen.
1: En dus heel ver weg in Japan, voorafgegaan door die nare gebeurtenissen op school. Die je ook chaos gaf, heb je een nieuwe ordening kunnen vinden.
2: Ja, zo is het precies gegaan. Ja.
1: En daar gaat het programma onder andere over.
2: Dat is een beetje de rode draad van het
1: programma. Dat is de rode draad. Ja. En ja, dat kan voor een heleboel mensen gelden die in de zaal zitten.
2: Ja, er zijn ook best wel voorbeelden van mensen die bij mij in de zaal zaten. Die de dag, de week, de maand daarna toch dingen in hun leven anders zijn gaan doen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou kunnen veroorzaken.
1: Ben je al bezig met een volgend programma? Ben je aan
2: het
1: schrijven?
2: Het is wel gek dat je nu dingen meemaakt en dat je denkt van die moet ik even in mijn telefoon opslaan. Want voor een volgende keer, ik denk wel dat ik dit nog een keer ga doen. Ja, want het zal woensdag stoppen, denk ik.
1: Dan stopt dit programma.
2: Ja, dan is het voor de derde keer. Ik zou ook niet weten hoe ik het verder aan moest vliegen. Dus dan gaan we langzaam weer iets schrijven en dan zal het volgend jaar 1-2 keer weer. Gaan lukken, denk ik, hoop ik.
1: Een klein ander theater hier in de buurt.
2: Ja,
1: is dat iets?
2: Bijvoorbeeld. Ja. We gaan eens om ons heen kijken en wie weet waar het me weer brengt.
1: Wel leuk om te horen dat je naast dit eerste programma ook bezig bent met het opslaan van bepaalde gebeurtenissen. En daar mogelijk ook weer zaadjes in ziet voor een nieuw programma.
2: Ja, dat kan als iemand aanbelt van goh, wil je donateur worden van iets? En ik zeg van ik heb er al best wel veel, dus nee. Dat zij dan zeggen van, oh man, anders laat je er toch op bevallen. Mm-hmm. En dan gaat er bij mij wel weer iets rinkelen. Dus ik denk van, ach ja, kun je op het theater natuurlijk wel weer iets grappigs van maken. Ja.
1: Nou, wie weet gaat dat in de komende tijd gebeuren. Ja. We richten ons nu eventjes op de voorstelling die gaat komen.
2: Ja, dat schiet op.
1: Dat is aanstaande woensdag.
2: Ja, 7 oktober.
1: 7
2: kwart
1: oktober.
2: Over 8, ja.
1: Om 7:15 in Cultura. Er zijn nog kaarten
2: zijn
1: te
2: nog
1: bestellen.
2: Kaarten, zeker weten, ja.
1: Dus ik hoop dat... dit praatje met jou ertoe bijdraagt dat er meerdere mensen zullen komen.
2: Ja, dat zou heel
1: woensdagavond 7 oktober 7:15 in Cultura. Het programma van Jacco van Holland.

Ja, we spraken net met Jacco van Holland. Hij is de aanstormende cabaretier. En ga naar zijn voorstelling In Cultura aanstaande woensdag 7 oktober. 'S Avonds om 19:30. En het programma heet Heb het leuk. En eigenlijk is de zangeres die je net hoorde, de Faro-zangeres Anamura, zingt ook over dat het leuk is, maar tegelijkertijd is er melancholie. En dat zie je natuurlijk ook terug in een cabaretprogramma. Anamura zong Des Faro, vrolijk en vol melancholie. Dat hoor je ook terug in een volgend nummer van Pink Martini, Hang On Little Tomato. En dat is een nummer uit 2011. Het is een fantastische band. Ze spelen en zingen klassiek, jazz, Zuid-Amerikaans. En het gezelschap bestaat uit liefst 20 leden. Het is opgericht in 1994 door Thomas Lauderdale. En twee zangeressen, namelijk China Forbes en Storm Large, die vormen eigenlijk de voorgrond van deze wonderlijke, mooie, wonderschone band. Pink Martini.

0: NOC Geschiedenis.
1: Ja, we gaan een stuk geschiedenis bespreken samen met Germa Groothulze. Welkom Germa in de studio.
2: Dank je.
1: En Germa is bestuurslid van het Historisch Museum Ede. Wat houden die taken eigenlijk in, bestuurslid zijnde van het Historisch Museum?
3: Ja, we hebben er een aantal, hè.
1: Ja, een bestuur bestaat uit meerdere mensen.
3: Ja, we hebben een voorzitter, een secretaris en dat soort zaken. Maar ik doe de PR en communicatie. Aha. En een beetje de ICT ernaast.
1: Mm-hmm. Vandaar dat je nu ook hier zit als PR-functionaris vanuit het bestuur.
3: Ja.
1: Het Historisch Museum gaat beginnen met een expositie over 100 jaar zorg in Ede en omgeving van Ede, neem ik aan.
3: Naar de gemeente Ede.
1: De gemeente Ede, oké. Okay. En dat is 100 jaar zorg, dus ruwweg vanaf 1900.
3: Ja, het gaat met name over de zorg wat er dan in de afgelopen 100 jaar is gebeurd. En wat er allemaal met de ziekenhuizen is gebeurd.
1: En hoe breng je dat in beeld?
3: Dat doen we door middel van een tentoonstelling waar dus grote dingen getoongesteld worden. Zoals we hebben daar röntgenfoto's. Er komt van alles. Ja, ik zou zeggen, dus eigenlijk door te veel om op te noemen. Mm-hmm. Ik wil het ook een beetje geheim houden, eerlijk gezegd.
1: Een beetje geheim houden?
3: Ja. Ik heb liever dat de mensen komen kijken.
1: Ja, maar... Als mensen komen kijken, willen ze iets weten natuurlijk.
3: Nou ja, goed.
1: Noem eens wat.
3: We hebben daar, dus wat ik zeg, iets over röntgenfoto's. We hebben met name heel veel informatie over het reilen en zeilen. Hoe dat is gegaan met de zorg, over de ziekenhuizen, over de verzorgingstehuizen. Met name met de bleekneusjes, misschien wel bekend.
1: Dat is vertel eens iets over de bleekneusjes. Dat is trouwens een algemene term. Ik kom zelf uit het westen, uit Den Haag, en daar had je ook bleekneusjes. Dus het zal een landelijk fenomeen zijn
3: dat
1: geweest.
3: Dat is inderdaad een landelijk fenomeen, maar eigenlijk met name uit het westen toch wel. Ja, dat waren dus kinderen die dus eigenlijk ondervoed waren of met tuberculose en dat soort zaken. Die kwamen dus vanuit het westen en hierna de kuuroorde, tenminste dan de herstellingsoorde. En die werden daar behandeld en de bleekneusjes.
1: Kwamen die kinderen dan in een grote vakantie?
3: Dat was denk ik wel in de vakanties meestal, ja.
1: Ja, dus de bleekneusjes vanuit het westen, die konden genieten van de boslucht en hier weer wat opknappen.
3: Ja, dat ging eigenlijk vanaf de late 19e eeuw tot en met ongeveer 1970 zijn die hier naar het platteland gekomen, naar Ede dus.
1: Ja.
3: Om dat aan te sterken, daar ging het eigenlijk een beetje over.
1: Aansterken en natuurlijk spelvormen en activiteiten.
3: Dat was vroeger heel streng. Ik zou zeggen, er wordt heel veel over geëxposeerd bij ons op het moment. Over de bleekneusjes. En naast dat de bleekneusjes hebben we ook zijn we erg bezig momenteel met Gelderhorst. Het enige Nederlandse instituut voor ouderdoven.
1: Ja.
3: En er zitten zelfs mensen die zitten doof en blind. En, daar besteden wij ook heel veel aandacht aan.
1: En op welke manier doen jullie dat dan? Want de Gelderhorst is natuurlijk wel een bekend gebouw, ook hier in Ede.
3: De historie wordt namelijk behandeld van hoe de Gelderhorst eigenlijk is ontstaan.
1: Ja.
3: Vanuit dove vreugd naar wat het nu is. Mm-hmm. En dat doen we door middel van filmpjes en voorwerpen en dat soort zaken.
1: Ja. En er wordt ook aandacht besteed aan hoe de interne communicatie binnen Gelderhorst is?
3: Ja, dat wordt ook de interne communicatie. Dat is met name met gebaren, hè?
1: Ja.
3: Gebaartaal.
1: Ja.
3: Ja. Ja, zelfs Ede heeft een eigen gebaar. Dat is een uitgestrekte hand met een vuist erop en een duim omhoog.
1: Ja. Ja.
3: En dat is eigenlijk het gebaar voor Ede.
1: Ja. Kun je nog iets meer vertellen over de lokale ontwikkeling van de gezondheidszorg? Bijvoorbeeld, wat mij dan bezighoudt, het aantal huisartsen dat er vroeger was in vergelijking met nu. Wordt daar ook aandacht aan geschonken? Aan de verandering van kwantiteit, kwaliteit? Of?
3: Nou, dan moet ik helaas teleurstellen, want de huisartsen worden er niet in meegenomen. Mm-hmm. We gaan als huis hoofdzakelijk eigenlijk over de ziekenhuizen, de herstellingsorde. Zoals bijvoorbeeld, je had de HORA. En dat is de herstellingsoord voor rijksambtenaren.
1: Ja.
3: En er zit een hele geschiedenis achter. En dat is ook allemaal te zien. We hebben ook
1: nog een herstellingsoord in Lunteren gehad.
3: Ja, dat is voor onderwijzers. Ja. Dat wordt ook uiteraard behandeld.
1: Ja.
3: En ja, eigenlijk wordt ja, met de zorg is gegaan vanuit de laatste 100 jaar.
1: Ja, en, dus, dan, en dan kun je zeggen, de herstellingsorde zijn er niet meer. De zorg is wat dat betreft een beetje afgeroopt.
3: Nou ja, het enige wat we nu nog hebben zijn eigenlijk de ziekenhuizen een beetje nog.
1: Ja.
3: En ja, 87 is dus die officiële fusie gegaan tussen het Juliana ziekenhuis, het streekziekenhuis en Pieter Pauw in Wageningen.
1: Mm-hmm.
3: En ja, dat is toen de tijd samen gegaan. En later heeft het Juliana ziekenhuis in Veenendaal zich erbij aangesloten.
1: Mm-hmm.
3: En in 2000 zijn alle vier locaties zijn definitief samengevoegd. En is alles verder gegaan onder de naam het ziekenhuis Gelderse Vallei.
1: Ja.
3: En ja, de hele historie daarvan is ook allemaal te bekijken.
1: Ja, het is een turbulente geschiedenis geweest. Want het heeft in de fusie nogal wat perikelen gegeven.
3: Ja.
1: Maar uiteindelijk is het op zijn pootjes terechtgekomen. En is het een meer een neutraal ziekenhuis geworden?
3: Ja, het waren dus verschillende geloofsovertuigingen.
1: Ja.
3: Want het Juliana ziekenhuis was een algemeen ziekenhuis.
1: Ja.
3: En het streekziekenhuis was protestant-christelijk. En
1: het streekziekenhuis in Bennekom.
3: Ja.
1: Ja. En dan hadden we ook nog een ziekenhuis in Renen. Die
3: ja,
1: is
3: ja. Nou, het wordt Veenendaal genoemd, maar het stond eigenlijk in Renen. Ja.
1: Renen, Veenendaal. Ja. Ja. Mm-hmm. Wordt er ook iets vermeld over de ontwikkeling van de particuliere klinieken die er tegenwoordig zijn? Een Bergman kliniek. Er zijn nogal wat particulieren die ook hier in Ede zitten.
3: Als ik het geweten had, hadden we ze meegenomen. Wat we wel hebben... Dus ook,
1: het hoort wel tot de recente geschiedenis.
3: Ja, ja, het is recente, ja. Maar we zijn eigenlijk een beetje toch meer... De historische kant ingegaan.
1: De historische kant.
3: Ja. Zo zaten dus ook met de kazernes en dat soort zaken. We hadden hier ook een militair hospitaal.
1: Kijk.
3: En ja, dat weet niet iedereen, maar die zat op de Erikalaan.
1: Mm-hmm.
3: En ja, dat is... nu, momenteel is daar een gezondheidszorg daar.
1: Ja.
3: Zo'n gebouw. Ik weet niet zo hoe dat heet daar, maar... Mm-hmm. Dat is tegenwoordig... Vroeger was dat daar een militair hospitaal. Er waren ook echt zieke bedden. Er werd geopereerd. Van alles gedaan.
1: Okay. Ook daar wordt iets over tentoongesteld.
3: Ja, ja, ja.
1: Nou Germer, ik wil je bedanken voor jouw toelichting.
3: Ja.
1: Op de expositie die in het Historisch Museum van Ede plaatsvindt. Met ingang van wanneer?
3: Vanaf volgende week 9e.
1: Vanaf 9
3: oktober. Oktober, ja.
1: En tot hoe lang vindt de expositie plaats? Tot hoe lang?
3: De exacte einddatum is nog niet bekend, maar het wordt medio februari volgend jaar.
1: Dus we hebben geruime tijd om naar het Historisch Museum in het centrum van Ede te komen en te kijken naar de ontwikkeling van de gezondheidszorg 100 jaar lang in Ede. Germer Groothulze, dank.
3: Graag gedaan.

0: morgen komt het goed.
1: Ja, morgen komt het goed. Dat is een nummer van Dickie Dex. Dat heeft hij geschreven voor zijn vierjarige zoon. Nadat er enkele jaren geleden aanslagen waren geweest in Parijs. En hij was zo bewogen dat hij vanuit het idee dat het later in het leven van zijn zoon wel weer goed zou komen, heeft hij dit nummer geschreven. Dickie Dex, morgen komt het goed.
2: Studio C, Poëzie.
1: Welkom, Rita de Bie, in deze uitzending van Studio C. Ja, wie is Rita de Bie? Zij schrijft gedichten en draagt af en toe ook voor op een poëziefestival. En met haar duik ik in de wereld van het gedicht. En ja, we gaan praten over ja, wat mij ook bezighoudt is, als niet dichter, maar wel lezer van gedichten. Hoe ontstaat nou een gedicht? En ja, dat zal voor elke dichter weer wat anders zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou te werk gaat. En ja, ik ben ook benieuwd naar enkele van je gedichten. Dus we maken in de komende minuten een reisje door enkele gedichten van jou. En wat achtergronden daarvan. Maar in ieder geval, welkom.
3: Dank je wel, Dirk.
1: En ja, hoe ontstaat bij jou een gedicht?
3: De meest frappante manier waarop een gedicht ontstaat is als ik er 's nachts wakker van word en dan is er een gedicht. Dat is meestal een gedicht met een heel intense emotie. Als er iets heel intens gebeurt. En dan word ik er dus wakker van en dan staat de eerste regel er en dan moet ik gaan schrijven. Doe ik dat niet, dan is het moment weer weg en dan is het over. En een andere manier is dat als er iets gebeurt waarvan ik denk van wat is dat nou? Wat gebeurt hier nou? Er is iets, ik kan het eigenlijk niet zeggen, maar ik wil er wel woorden aan geven. Ja. Dus dan ga ik ermee aan het werk.
1: Dus dat is meer werk?
3: Ja, en ook een drive van binnen om dat echt te willen ja, vertellen, ja, willen zeggen. En de derde, en heel eenvoudig en heel leuk, dat is gewoon spelen met taal.
1: Spelen met taal.
3: Ja, leuk. Ja.
1: Heb jij dat ook als je bijvoorbeeld een krant of een boek leest, dat je dan een zin leest en dan ook het spel van de taal doorziet?
3: Ja. Ja, er zijn wel zinnen die mij raken, dat ik denk, dat is grappig.
1: Ja.
3: Of mijn kleindochter zegt, oma, wat voor taart wil jij? En dan denk ik, wat voor taart wil jij? Ja, wat wil ik eigenlijk nog met mijn leven? Wat voor taart wil ik eigenlijk nog? Dus het zet mij in gang.
1: Ja, ja. Dat is dus wat poëzie ook doet. Het boort verschillende lagen aan.
3: Ja.
1: Ja. En heb jij een voorbeeld van een gedicht waar bijvoorbeeld het taalplezier voorop staat?
3: Ja. Daar zal ik een korte voorlezen. Dat heet Lege Briefjes. Aan het eind van mijn Latijn, het einde van mijn taal, gaf ik mijn lege briefje.

0: je lessen. Allemaal.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is mooi spelen met taal.
0: Ja.
1: Maar de lezer, of nu de luisteraar, blijft er ook wat verward achter. Is dat ook de bedoeling? Of zit er geen bedoeling achter?
0: Nee, het meeste van mijn gedichten zit totaal geen bedoeling achter. Nee. Het is gewoon iets van binnen wat eruit wil.
1: Ja.
0: En er hoeft niet iets te gebeuren, behalve dat ik wel heel erg ambitieus ben. Dat ik denk, het moet wel te begrijpen zijn. En het moet maar voor één manier van uitleg vatbaar zijn. Je moet daar niet van denken van, oh, we gingen toch daarin, gaan we nou weer daarin? Huh? Je moet mee kunnen.
1: Oké. Okay. Maar dit is dus een voorbeeld van een kort gedicht over taalplezier.
0: Ja? Ja. Ja.
1: En had je ook een voorbeeld over de uitdaging om het onzegbare te verwoorden?
0: Ja.
1: Daar heb je ook een kort gedicht over.
0: Ja.
1: Dat nou, gaan we daarnaar luisteren.
0: Dat is goed. Dat heet Stil. Ik nodigde je op mijn stille plek. Je kwam. Ik zei, luister hoe stil het is. Je luisterde. Ik zei, blijf je. Het is zo stil vandaag. Zo stil is het nog nooit geweest.
1: Dat is ook een gedicht om ja, er stil van te worden. Het raakt.
0: Mm-hmm. Ja, dat kan raken, ja. Wat ik zelf er interessant aan vind, er zit een heel erge grote stilte tussen blijf je en het is zo stil vandaag. En ik dacht, ik kan het antwoord geven. Ik kan zeggen, blijft wel of blijft niet. Mm-hmm. Ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Als je er naar luistert, dan kan je zelf kiezen van wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er als die vraag in je opkomt van blijf je? Het is best een bestaansvraag. Veel mensen ja. stellen die vraag van oké, ik heb je uitgenodigd. Je bent gekomen, heb contact. Je zit bij mijn kern, bij mijn stille plek. Maar blijf je nou ook? Dus het is een heel... De spanning
1: ja.
0: die
1: ja.
0: ertussen zit, die zit in de stilte. En ik vind het leuk om dan ruimte te laten aan degene die luistert van wat gebeurt daar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is ook hoorbaar als je het voordraagt. De spanning wordt als het ware ook opgebouwd.
0: Ja.
1: Ja. Eventjes weer een zijstap naar de poëzie aan zich. Poëzie, zei ik in het begin van dit fragment ook, heeft heel veel kracht in zich. En als luisteraar of als lezer, ik spreek even vanuit mezelf, heb je ook de tijd nodig om die kracht te ontdekken. En toch is het zo dat er veel meer mensen zijn die literatuur lezen en heel weinig poëzie. Terwijl je mensen wel gunt dat ze meer poëzie lezen, omdat daar zoveel kracht, veerkracht ook in te ontdekken valt. Hoe kan het nou dat mensen... Heb je daar een idee over? Te weinig poëzie lezen.
0: Ik weet dat niet zo heel goed. Ik heb het idee, bij literatuur word je nog iets meer meegenomen. Ja. En bij poëzie moet je meer... je moet iets met je laten gebeuren eigenlijk. Ja. Meestal, in de meeste gedichten.
1: Ja.
0: En dat vinden mensen vaak ook moeilijk om dat te doen. En je moet ook wel, als je taalgevoel hebt, dan helpt dat wel om met een gedicht mee te kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als mensen gedichten heel verschillend uitleggen, dan kan dat door taalgevoel zijn, ook door hoe mensen in elkaar zitten. Maar ja, gedichten zijn toch wel een bijzondere tak van sport.
1: Ja, je moet bijna gespecialiseerd zijn.
0: Nou, als luisteraar kan je het ook gewoon over je... of lezer kan je het ook gewoon over je heen laten komen. En dat is eigenlijk het mooiste van een gedicht. Ja. Dat je het laat gebeuren. En dan merk je het wel.
1: Ja, maar je moet wel vanuit jezelf een neiging tot zoeken hebben. En anders dan raak je bedolven. En dan stoppen mensen, denk ik, met het lezen van poëzie.
0: Ik denk dat het slim is om niet te veel gedichten tegelijk te doen.
1: Nee.
0: Want het is inderdaad behoorlijk intens en compact, een gedicht. Er is heel veel samengebald in een paar regels. En ja, dat moet je kunnen hebben.
1: Ja. Nog een hele andere vraag, nu ik zo met je aan het praten ben. Hoe oud was je eigenlijk toen je bent begonnen met het schrijven van gedichten? Of het ontdekken dat je s'nachts wakker wordt en iets moet opschrijven?
0: Dat is een jaar of 25 geleden. En dat was eigenlijk toen ik gewoon de luier aan het verschonen was van mijn zoon. En dat er een regel in mijn hoofd begon te spreken, hoe je dat moet zeggen. Ja. En ik denk, wat? En er kwam een vervolg op, nog een zin en nog een zin. En dat ben ik op gaan schrijven. En dat werd toen een liedje. Maar een liedje is eigenlijk altijd een gedicht.
1: Ja.
0: Dus zo begon het.
1: Juist. Nou, dat is een respectabele tijd. En ja, over tijd gesproken. Nog één gedicht graag. Dat is Hemelvaart. Misschien dat je er van tevoren iets over wilt zeggen. Of dat je het zo voordraagt.
0: Wat ik erover wil zeggen is dat ik hier niemand mee wil beledigen. En het gaat over hemel en het gaat over vaart. En je gaat het horen als je luistert. Het blijde jubelt af het gras door beide benen en mijn buik naar boven. Het streelt mijn borsten en versmalt als een rivier doorheen mijn hals. Het explodeert als een fontein doorheen mijn hoofd. Naar boven, meer naar boven, zingt het van de bron naar de bestemming, hemelsblauwe lucht. Mijn armen, handen reiken mee. Mijn God, hoe zoveel aarde, hemel, dans zo innig samenkomen kan met mij ertussenin. Meer hoef ik niet te zijn dan dit, een begenadigd kind.
1: Dat is een heel mooi en vrolijk einde eigenlijk.
0: Ja,
1: en vrolijk is eigenlijk wat te weinig om dit gedicht te betitelen. Want het is eigenlijk allesomvattend wat je in dit gedicht zet. Rita de Bie, hartelijk dank voor het komen naar de studio. Te vertellen over wat poëzie voor jou betekent. En het voordragen van enkele van je mooie gedichten.

In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eender welke richting.

is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoor vlug dood. Overdag wringt men zich in bocht.

verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren, blijf ik dwalen in mijn hoofd. Ja, zolang ik daar iets kan ontwaren.

0: Ja, Raymond van het Groene Woud is natuurlijk ook een poëet, een dichter. En hij zingt er ook nog eens bij. En alle nummers van hem zijn eigenlijk het waard om als een gedicht te worden betiteld. Wat de dichtkunst werd door Rita De Bie heel mooi verkondigd. Ze zeggen wel eens over poëzie: het is bloed, verbeelding en intelligentie samen. Het gebied ons de wereld te raken en te proeven, te horen en te zien. En het krimpen van alles wat er...
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
2: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.
4: In Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

We Are Messengers met het lied Heaven and Earth van het nieuwe album Halfway Home. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen de komende twee uur, nou een kleine twee uur, gaan luisteren naar weer een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers die uit zijn gekomen. In totaal 13 stuks waar je zojuist de eerste van hebt gehoord. En nog een mooi aantal andere nummers die je al zou kunnen kennen. Laten we gelijk doorgaan met het volgende nieuwe nummer waar we naar mogen luisteren. Deze is van Ryan Ovey samen met Lecrae en Aaron Cole. Ze hebben een nummer uitgebracht en het heet Send Me.

Lima Blaze en Johnny Drill met het nieuwe nummer Already Loved. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Gio samen met Delmec en nogmaals Le Curry. Het nummer dat ze hebben uitgebracht heet Champions en daar gaan we nu naar luisteren.

Het was Gavi met zijn nieuwe nummer Ride. Dan gaan we nu nog een nummer luisteren van het album wat we aan het begin al hebben gehoord van de uitzending van We Are Messengers. En deze keer gaan we luisteren naar het nummer Heavy and Light.

Hannah Golden met haar nummer 70 times 7. We gaan nu door met een nieuw nummer van Ralph van Manen. Hij heeft ook een nieuw nummer uitgebracht en het heet Groter dan ik dacht.

We the Kingdom met een nieuw nummer I Won't Forget. En daarvoor hoorde je Kate Thompson met I Know I'm Loved. Dan hebben we nog 3 nieuwe nummers te gaan. En bij het volgende nummer is van We Are One. En het nummer heet Scene.

Striper met een nieuwe nummer Shadowbreak. Oh, dat was niet de bedoeling. Hey. De computer werkt even niet mee. Striper dus met een nieuwe nummer Shadowbreaker van een ook nieuw album Throne of Thorns. Dan zijn we ondertussen aangekomen bij het laatste nieuwe nummer dat we gaan luisteren deze uitzending. Maar daarna hebben we nog heel veel andere nummers te gaan. We gaan luisteren naar Believers samen met Aris Ford met het lied Lose My Soul.

Heel vervelend vandaag. Nou, helemaal van mijn apropos. Het volgende nummer waar nu mijn gewoon ik ben echt van mijn apropos. Dus, we gaan door met de rest van het programma. Te beginnen met Connor Flanagan samen met Lola Martin met het lied Through the Night. En dan speelt hij niet af. Het is ongelooflijk.

Joshua Micah met Who Says. Gaan we nu door met Tori Harper en vandaag gaan we luisteren naar het lied Amazing Grace, Set Free.

Ja, ik had even de tijd iets verkeerd berekend. Maar... Hey. Nou, alles gaat mis vandaag. ja. Er past geen nummer meer bij voor 9 uur. En dan gooit de computer toch echt het nieuws erin. Dus, over 1,5 minuut schakelen we even over naar het nieuws. Maar daarna gaan we door met de rest van het programma. Te beginnen met Love and the Outcome met een lied Start From There. En daarnaast ook nummers van Planet Shakers, Elevation Worship, Damascus, Switchfoot, Sela, Unspoken, Jordan Fleece en nog veel meer. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Love and the Outcome met hun lied Start From There. Welkom terug in de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met een mooi aantal, ja, mogelijk voor u ook bekende nummers. En het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is van The Planet Shakers. En we gaan luisteren naar het lied God is Good.

0: Elevation Worship met Brandon Lake, Chris Brown en Chandler Moore met Praise. We gaan nu door met een lied van Damascus en van hun gaan we luisteren naar Introductie.
1: God gaf mij de visie om een stad op te richten. Met een fakkel in mijn hand ben ik die stad toe gaan stichten. Vier dappere strijders, God aan mijn zijde. Met het jachtinstinct van een sabeltandtijger. God, ik ben klaar om te strijden. Vermijd de slangen op de weg voordat ze jou in je hielen bijten. Leid me, breng ons als in vroegere tijden. Veilig naar de

0: Jesus is essential, bro. Ja.
1: Krass, Digga.
0: Klavier, das stimmt.
2: Duitse O'Rose met een lied Essential. Dan gaan we nu door met Switchfoot en van nu gaan we luisteren naar Needle and Haystack Live.

Need to Breathe met de nummer Bullets. Het volgende nummer waar we mogen gaan luisteren is van Martin Brand. En van zijn Keith Green Tribute album gaan we luisteren naar Het is alleen door u.

North Point Worship met Seth Condrey en Desi Raines met On My Way Back Home. En daarvoor hoorde je Unspoken met het lied Roots. Gaan we nu door met Austin French en van hem gaan we luisteren naar zijn lied Born Again.

Dat was Royal Taylor met Start Over. En daarvoor hoorde je Jordan Valise met zijn lied Live It Out. Zoals je al kan horen aan de muziek zijn we weer aan het einde gekomen van de uitzending voor vanavond. Ik wil u luisteren. Ik wil u bedanken voor het luisteren ook weer naar deze uitzending. Het was ietsje chaos. Ik was heel hard aan het proberen om te multitasken hier en het ging niet heel geweldig en de computer werkte ook niet helemaal mee. Maar het is toch goed gekomen redelijk. En ik hoop dat u toch van de uitzending hebt kunnen genieten. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren naar deze uitzending, dan wordt zometeen de afspraak weer bijgewerkt die je kunt vinden op de Instagram pagina van dit programma. Thisisliving.stilo. Staat een linkje naar de afspeellijst waar dus alle nummers in staan die gedraaid zijn in deze uitzending. Mocht u nog andere feedback hebben over het programma, dan kunt u die natuurlijk ook kwijt op die pagina. En ja, dan gaan we er natuurlijk wat mee doen. Dat mag ook voor verzoeknummers trouwens. Dat is ook altijd welkom. Ja, dan rest mij niks anders dan u een hele goede, gezegende avond en de rest van de week toe te wensen. En tot volgende week bij weer een nieuwe uitzending van This is Living van Stiloek op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en als afsluiting van het programma gaan we luisteren naar Toby Mac

0: met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En vandaag doen we het laatste themaprogramma in het kader van 17 jaar Muziekmuseum, de verjaardag dus. Deze week is het thema Motown, een platenmaatschappij die symbool stond voor de opkomst van met name gekleurde Amerikanen en waarvan ook in Nederland heel veel nummers bekend zijn. In de allereerste top 40 van 2 januari 1965 stonden drie Motown nummers en alle drie waren afkomstig van de Supremes. Deze stond toen het hoogst, Baby Love.

Het hele geluid van Marvin Gaye en Tommy Terrell en You're All I Need To Get By. Een van de mooie exponenten van deze Motown is toch ook wel Stevie Wonder. Hij had een heel aantal hits vanaf 1966, ook in Nederland. En in 1974 werd dit niet een enorm groot hit, maar wel een mooi nummer. You Haven't Done Nothing. 3 weken in Nederland in de top 40.

Minder bekend werk op het Tamla Motown label in deze thema-uitzending Motown. Dat was Valerie Simpson met Sinner Man. En Tamla Motown, voor de duidelijkheid, dat is er maatschappijen. Motown en Tamla zaten eerst apart, maar werden al in begin jaren 60 samengevoegd tot één bedrijf. Na de Supremes misschien wel een van de bekendste bands op het Motown label zijn The Four Tops. Hier is een live uitvoering van het nummer I Can't Help Myself, ook een hit in Nederland. En die duurt wat langer dan het origineel van single, maar het is wel een hele mooie. Met ook de interactie met het publiek.

0: trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

1963, de Contours met Do You Love Me. Je luistert naar het Muziekmuseum met een speciale uitzending over het Motown label. Wie daar ook op zongen, dat waren de Jackson 5. Nummer van ze wat in begin jaren 70 niet in Nederland in de hitlijst kwam, maar waar de meeste liefhebbers toch wel kennen, is Going Back to Indiana.

uit 1970. Edwin Starr met War. Een tekst die je bij sommige heersers van deze wereld wel de hersens in zou willen slaan, bij wijze van of willen brainwashen. Laten we toch eens ophouden met die stomme, onzinnige oorlogen. En we kunnen uit het leven staan. Nou, dankjewel Edwin Starr. We zitten nu inmiddels 56 jaar na deze plaat. Hebben we het nog steeds niet geleerd. Speciale uitzending over Motown, een label wat vooral bekend stond als leverancier van zwarte artiesten, maar ook blanke artiesten, ja, om maar eventjes die scheiding te maken, stonden onder contract bij dit bedrijf. Een van die artiesten was Chris Clark, het nummer Love's Gone Bad.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

bekende stemgeluid van Diana Ross, All of My Life. Een nummer wat vooral bij onze overburen aan de Noordzee in Engeland een hit werd. Ja, en als we bij Diana Ross zijn, dan moeten we toch even stilstaan bij de invloed die de muziek van Motown en andere labels destijds als Atlantic en Stax heeft gehad op de emancipatie van zwarte Amerikanen. Dus zijn bekende gegevens dat heel veel mensen gek waren op die muziek. En natuurlijk hield het niet op bij een kleur. Ook veel witte Amerikanen vonden het prachtige muziek. Alleen bij optredens in het begin wilde het nogal eens gebeuren, vooral in zuidelijke staten, dat er dan door de zaal een touw liep waar aan de rechterkant de zwarte mensen en aan de linkerkant de witte mensen moesten zitten. Segregatie ten top dus. En al snel was de populariteit van dat soort bands zo groot dat ze ook eisen konden stellen en zeiden ze: wij treden niet bij jullie op als dat touw er niet uitgaat. En zo kon het gebeuren dat zwart en wit door elkaar stonden te swingen op de muziek van deze groepen. Een fantastisch resultaat van een mooie muzieksoort. Een van degenen die Diana Ross op tv zag, is later een gekende populaire Amerikaanse presentatrice geworden. Ze zag Diana Ross op tv en dacht: een zwarte vrouw kan dus echt wat worden in het leven. En dat was het begin van de carrière van Oprah Winfrey. Terug naar de muziek. Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown.

Gloria Jones hoorde je. En niet zo bekend in Nederland. Het nummer heette Why Can't You Be Mine. Het is in 1973 op single uitgebracht. En deze dame is niet zomaar iemand. De originele zangeres van het nummer Tainted Love. Later uitgebracht door Soft Cell en een hit van hen. En ze was die vriendin van Mark Bolan van de band T-Rex. Ze hebben samen een kind gekregen. Maar Mark verongelukte helaas. En zij bleef met het kind achter. The Temptations nu. My Girl. Thank you.

Kijk, dat noem je nog eens een drum solo aan het einde van de plaat. Behind the Painted Smile van de Isley Brothers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Het Muziekmuseum. De laatste thema-uitzending in het kader van 17 jaar al dit programma op uw radio. En ik hoop dat u genoten heeft van deze prachtige Motown-uitzending. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Wordt op prijs gesteld. De laatste plaats die we gaan draaien is van Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. Die kunnen we niet helemaal uitdraaien. Misschien kan dat weer in de reguliere uitzendingen vanaf volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot...

0: van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeer